Heb je dan gehoord Mary Hopkin, wie zijn een kent als leien? Those were the days van de genre ochtendsroes. We hebben 5 jaar fram en even om 4 en achter en lent u USA en Tennessee her Memphis Leeuwen ligger u luftene. We zullen horen Charlie Rich wie zijn fantastische bleta en Sergelia Sanchez om mannen som hebben mist werens penaste dame weg. Ja, fra en fotlån versjus vi russos kontonon færa vi nu inn i en ensamatlan køk av vitja Charlie Rich og høyre hans sinja, The Most Beautiful Girl.

Secret Dreams en Forbidden Fire werd je benoemd aan Columbia Records 3 mei 1946. Om waar is je deze op je einden, men is het samen wie optuigen van 1944 tot 1946. Onder als de themaplaat de platenbarne. Ook hoor die haar Lovers Again, en jij zijn weer haar greatest hits ui 46 samen haar. Zelfs albumen heb je beste uitslid in Norra haar, daar waren overast aan hitlistanen, en je Zwijs werd aan nummer 3, en Zwerge nummer 6, nummer 15 in Fraklande, en i Tyskland, i Oprechtlande nummer 24. Men sjåvande djever et fyrtjunda plås i Brettland til større sølig enn en fyrsta plås i Norra, så hun selte sikkert helt fitt av hemmamarknaden. Og i USA har hun tarført via fyllt opp av faset enn The Speed of Night, det klarer hun faktisk ikke. Utgaven var nummer 106 av US Billboard Album Chart. Men tog kjørte platan okra vörra imse singlelisten om over der. Fjåra singleplatan tansera forsarasliga Band of Gold, mengne et setta plås av Billboard Hot Dance Breakout Singles Chart.